0: Goedemorgen. De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne-Bergé van onze federale politie.
1: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
0: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
2: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
0: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s. Ja!

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
1: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
0: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Amberger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
0: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen bij de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
0: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
1: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
0: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
2: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
0: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wel moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
0: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Of je nu houdt van de 60s. Hey, come on, baby. Me. I'm the 70s. Of de 80s. Welkom bij Nostalgie Plus, your golden years.

bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Nostalgie Plus.

0: En
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Hele goede morgen namens al mijn collega's. We hebben er allemaal zin in en we gaan er weer een prachtige zaterdag van maken. En ook een prachtige zondag, maar dat is vanmorgen natuurlijk. 10 uur, we beginnen met het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n 735 euro fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
5: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
4: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
3: De buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 22 graden. Ik heb 2 files waar je langer dan 10 minuten aanschuift. En die bevinden zich op de Brusselse Buitenring. Daar verlies je 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En de Brusselse Binnenring 10 minuten van Machelen tot Zaventem.
6: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.

0: Zaterdag 8 augustus 2026. Hele goede middag. En vanavond welkom bij Nostalgie Plus. Tussen nu en 1 uur rechtstreeks vanuit ons mediahuis is het tijd geworden voor de Flashback Top 40. 3 uur neem ik je mee naar augustus 1977 en hier is onze top 3. Johnny Guitar Watson op nummer 3. A Real Mother Fire. En dit is nummer 2. Dillinger en Cocaine in My Brain. Bakkara met Yes Sir, I Can Boogie. Dat zou de finale kunnen worden, was het niet dat jij alles door elkaar mag schudden. Het is aan jou nu om te stemmen via onze site nostalgie.plus, www.nostalgie.plus of via de gratis app 0477-900-800. Je kan de volledige lijst volgen via onze site ook. Maar de stembus gaat nu open. This weekend, where the
1: action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

0: augustus 1977 en een plaat uit 1956. Hoe zit dat nu weer? Wel, de omroep Veronica die zond de film The Girl Can't Help It uit met Jane Mansfield in de hoofdrol. En de platenmaatschappij die besloot dan meteen de titelsong nog eens een keer uit te brengen. Het was een hit, maar op zijn retour in augustus 1977. The Girl Can't Help It van de legendarische rocker Little Richard. En nu we het toch over Veronica hebben. Augustus 77 keken vele muziekliefhebbers naar The Day The Music Died. Een avondfilmprogramma op Nederland 2 bij Veronica over de geschiedenis van de zeezenders met optredens van legendarische artiesten die door de diverse stations werden gedraaid, zoals George McRae, The Scorpions, The Fortunes, Marian Faithfull, Dave Berry, The Cats, André Brasseur, Trinity en vele anderen. De optredens gingen door op het strand van Scheveningen met op de achtergrond een deinende Noordernij. Het voormalige zendschip van Radio Veronica op de Noordzee, dat speciaal voor deze gelegenheid nog eens van stal werd gehaald. Speciaal voor dit programma nam het trio Trinity een cover-up van We Love the Pirate Stations, dat in de 60s origineel werd opgenomen door de Roaring 60s. Uit protest omdat toen de Britse offshore radio's uit de lucht moesten. In de uitzending was ook plaats voor een item rond Radio Miamigo Internationaal, dat toen nog, ondanks het verbod van overheidswegen, bleef uitzenden. Dadelijk Trinity, nieuw op nummer 39. Maar eerst een fragment uit de televisieuitzending van The Day The Music Died uit 1977. Je hoort onder meer de woorden van Sylvain Tak van Miamigo.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Is Sylvain Tak, de doorzetter, niet bang voor nieuwe overheidsmaatregelen?
3: Ik ben toch geen moordenaar? Ik ben toch geen drughandelaar? Wat heb ik nu gedaan? Niks. Wij hebben muziek gemaakt voor de massa. De massa vindt het zelfs leuk dat wij muziek maken. Vrije muziek. Wij willen vrij zijn, wij zijn vrij en wij bewijzen dat het kan en wij gaan door. Tot het einde.
2: Sylvain Tak en zijn Miamigo zijn nog steeds actief in Zonne Spanje, want de Spaanse regering heeft het verdrag van Straatsburg niet ondertekend. De discjockeys die vanuit Spanje opereren, ook de Nederlandse, zoals Stan Haag, zijn dus niet strafbaar. Tenzij ze zich aan boord van de Miamigo begeven. En dat deed ex-Veronica-DJ Bart van Leeuwen.
4: Er zijn een paar factoren die daarbij een rol spelen. Allereerst de veroordeling. Daar heb ik niet zoveel drukte om gemaakt. Het was 6 weken voorwaardelijk, 2000 gulden boete.
5: Een veroordeling? Waarvoor?
4: Ja, voor het verblijven op een zogenaamd illegaal zendschip. Dat mocht niet, schijnbaar.
3: En onze kreet is zo. Love, peace and good music. Liefde, vrede en goede muziek.

0: Van een plaat uit de zomer van 1977 die voor eeuwig en altijd zal verbonden blijven met die kwakkelzomer wat het weer betreft. Maar de classics die maakten bijzonder veel goed. Oxygène 4 van Jean-Michel Jarre op nummer 38. Als je een boek hebt van Dennis Michiels, 500 unieke one-hit wonders, hou het bij de hand, want we hebben vandaag opvallend veel eendagsvliegen. Zoals de volgende op 37, Peter van Asten en Richard Dubois, bekende producers in Nederland. Die werkten toen hoofdzakelijk voor artiesten zoals Corrie van Gorp en Jan Akkerman van Focus, maar ook een heleboel andere Nederlandse acts. In de studio krijgen ze een melodie in hun hoofd die ze niet kwijt kunnen aan hun artiesten. Daarom besluiten ze met een derde muzikant het project Windjammer op te starten. Harbor Light wordt een redelijke hit in de Lage Landen. Een van mijn persoonlijke favorieten uit deze Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus komt binnen op 37.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Ja, ik ben niet de enige hoor, die gek is van deze plaat. Roland uit Gent, die sluit zich daar volledig bij aan. Mijn favoriet uit de Flashback Top 40 schrijft hij. Dankjewel Ronald, fijn dat u er zo vroeg bij bent. Net als een heleboel andere luisteraars die al goed aan het stemmen zijn. En de volgende, dat is een nieuwe, in 77 dan. Love and Kisses, I Found Love. Een eendagsvlieg zou je kunnen zeggen. Alhoewel, ze hebben ook nog een hitje gehad met Thank God It's Friday.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomer van je leven. Nostalgie. In de Flashback Top 40.

Love and Kisses, I Found Love, Now That I Found You. Het is bijna 10:30. Jullie zijn volop aan het stemmen voor de finale. De top 3 straks even voor 1 uur. Als je er nu pas bij bent, goedemorgen trouwens. Je hebt al wat gemist. De volledige lijst staat online. De volledige lijst die we nu uitzenden. Maar de top 3 die kan natuurlijk wijzigen. Dit is de oorspronkelijke top 3. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Johnny Guitar Watson. Die staat op nummer 3. En dit is nummer 2. Dillinger en In My Brain. I've Got Cocaine In My Brain. Dit is geen tussenstand. Dit is de top 3. De oorspronkelijke finale wat het zou kunnen zijn. Maar jullie zijn lekker aan het rommelen. Dit is de oorspronkelijke nummer 1. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Maar alles is mogelijk. Straks om 10:50 ongeveer de eerste tussenstand. En nu gaan we even tot rust komen met een van de favoriete zomerplaatjes van collega Michel Follet. Dit is Michael Nesmith. I'm

0: augustus 1977.
1: In New York wordt seriemoordenaar David Berkowitz, bekend als Son of Jam, gearresteerd. Op 16 augustus overlijdt Elvis Presley in Memphis, Tennessee, in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van door zijn arts voorgeschreven medicijnen. Een nieuw tijdperk in de astronomie begint met de lancering van de ruimtesonde Voyager 2. De Amerikaanse astronoom Carl Sagan geeft aan beide ruimtesondes een audio-videoplaat mee, met onder andere de groeten van president Jimmy Carter, muziek van Ludwig van Beethoven en Louis Armstrong. Tevens wordt een bouwpakket van een draaitafel met gebruiksaanwijzing bijgevoegd. En Bjorn Borg lost Jimmy Connors na 160 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. Maar moet 1 week later die positie alweer aan zijn concurrent afstaan.
0: Nummer 34.

0: Leuk om dit nog eens te horen. Claude-Michel Schönberg, Les Enfants de Mes Enfants op 34. Vooraf gegaan op nummer 35 door Rio. Rio de Janeiro van Michael Nesmith. Van de Hollies. Van de Monkees, jawel. Dadelijk op 32 de legendarische singer-songwriter Neil Diamond met een minder bekende song uit zijn uitgebreide oeuvre. Het liedje ontstaat wanneer hij in een nachtclub in New York belandt waar een onbekende zangeres optreedt. Neil wordt een grote bewonderaar van haar songs en de dame in kwestie. Hij gaat iedere avond opnieuw naar de club om te genieten van haar optredens. Maar hij beseft dat ze voor hem onbereikbaar is. En op deze wijze ontstaat Lady O. Dadelijk op nummer 32 hier bij Nostalgie in de Flashback Top 40 op zaterdag. Maar eerst nieuw op 33, Santa Esmeralda en Leroy Gomez met Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Nostalgie Plus.
5: Nieuw.
6: In de Flashback Top 40.

nummer wat je bijna nooit meer op de radio hoort. Dat hebben wij hier rechtgezet bij Nostalgie Plus. Nieuw binnen op 32, ik had hem je beloofd. Neil Diamond en Lady

0: Flashback Top 40. The girl can't help it, she
1: was born to please. Nummer 40, The Girl Can't Help It van Little Richard. Eén plaats hoger op 39, Trinity, We Love the Pirate Stations. En dan op 38, Jean-Michel Jarre en Oxygen. Harbor Light komt van Windjammer. En zij staan op nummer 37, nieuw. En ook dit binnen in de Flashback 40, I Found Love. Op 36 staan Love and Kisses. Rio van Michael Nesmith op 35. En dan op 34, Claude Michel Schoenberg met Enfant de Mes Enfants. En dit is 33 nieuw. Santa Esmeralda en Leroy Gomez. Radio, dat is Neil Diamond, binnen op 32. Pearl's a singer. 31, je hoorde ze net nog, Elkie Brooks, Pearl's a singer.
0: Nummer 30. Nieuw. In de Flashback Top 40.

Augustus 1977, de flashback top 40 van toen hier bij Nostalgie Plus. Rechtstreeks vanuit ons radiohuis. Met een eendagsvlieg. Studioproject uit Frankrijk. En alles, het hele verhaal lees je in het boek 500 unieke One Hit Wonders.

0: zakt aan nummer 29. Marvin Gaye, Got to Give It Up. En nog net voor het nieuws kan nog net de volgende nieuwe binnenkomer. Billy en Bobby Alessi, een identieke tweeling. In augustus 77 scoren ze wereldwijd met Oh Laurie.
1: In de Flashback Top 40. I'd like

0: Zo maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Happy!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
11: De net op 28 de Alessia Brothers en op 27 verwelkomen wij dadelijk een nieuwe binnenkomer. Your golden Maar het is ondertussen 11 uur geweest, hoogste tijd voor het nieuws.
12: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
13: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
12: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan €268 miljoen aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op 2 na hoogste bedrag ooit en zo'n €110 miljoen minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van €40 miljoen naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n €100 miljoen. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
11: En bij ons is het momenteel buiten 23 graden. Ik heb de files opgelijst van 10 minuten en langer op de E313 Ranst-Lummen. Daar verlies je 20 minuten tussen Geel-West en Ham. Dat komt daardoor een ongeval. Op de Brusselse buitenring 19 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de E40 richting Kust 13 minuten van Merelbeke tot Drongen. Op de Brusselse binnenring 13 minuten van Machelen tot Zaventem. En op de E19 Mechelen-Brussel. Daar verlies je 11 minuten van Vilvoorde-Luchthavenlaan tot Machelen. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. 11 minuten tussen Berchem en de Kennedy.
14: De Flashback Top 40
15: met Serge Haderman.
14: Nummer 27.
15: Nieuw in de Flashback Top 40.

En ook dit in het boek van Dennis Michiels, 500 unieke one-hit wonders, CG & Company. Een van mijn favorieten trouwens ook weer uit deze lijst. Ze komen binnen op 27. I've got cocaine running around my brain. En dit is de eerste tussenstand van jouw top 3. Van 2 naar 3 gezakt. Jullie hebben al dus gestemd. Dillinger en Cocaine in My Brain. Maar dat betekent dat Johnny Guitar Watson goede zaken doet. Hij boekt 1 plaats winst. Jullie stemden A Real Motherfire naar nummer 2. En dat betekent dat de baccara op nummer 1 blijft staan. Maar er kan ook van alles gebeuren. Want je kan nog stemmen tot 12:30, 1:15. En dan gaan we eens kijken hoe de finale eruit ziet. Jij hebt het in de hand. Het is niet onze top 3, het is jouw top 3 aan het worden. Je kan stemmen via onze site nostalgie.plus of via 0477 900 800.

Laurent Voulzy uit de zomer van 77. Hij staat in de Flashback Top 50 op 26. Het is hier een internationaal gebeuren, hoor. We gaan van Frankrijk naar Zuid-Afrika. Nieuw.

0: De zomer van je leven met herinneringen aan de zomer van 1977. Met onder meer de Zuid-Afrikaanse zangeres Tembi. Ze komt binnen op 25 met Take Me Back to the Old Transvaal. En in plaats hoger Lou Rawls, See You When I Get There op nummer 24. Welkom bij Nostalgie Plus, de flashback top 40 tot 1 uur. Daarna Weekend Vibes met Tony Talboom. We maken er een geweldig feest van. En ik neem je mee na 69, toen stopte Stanley Sam August Miezegaas, een Nederlandse miljonair was dat, met het financieel steunen van een band genaamd The Joint, omdat hij teleurgesteld was in hen. Maar hij wilde wel toetsenist Rick Davies financieren met de oprichting van een nieuwe groep bestaande uit Roger Hodgson, Richard Palmer, Keith Baker en natuurlijk Rick Davies zelf. Dankzij de centen van de Nederlandse miljonair kende Supertramp een succesvolle start. Wanneer de groep een aantal briljante albums opneemt en een sterke live reputatie opbouwt, kunnen ze vrij snel op eigen benen staan. En nu maak ik samen met jou een sprong naar 1977. Het jaar van het classic album Even in the Quietest Moments. En de single Give a Little Bit.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: op weg naar zaterdagmiddag met Supertramp en Give a Little Bit. Binnen op 23. Afgelopen week werd de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura dus, 86. En dat vieren we dadelijk met nummer 22.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Back. Top 40.
1: Nummer 30, het Franse studioproject Space en Magic Fly. Eén plaats hoger op 29, Got to Give It Up en Marvin Gaye. Oh Laurie is van de tweeling The Alyssa Brothers. Ze komen hier binnen op nummer 28. CJ en Cambry op 27 met Devil's Gun. En dan Laurent Voulzy met zijn rock collection op nummer 26. Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Ze staat op 25. Lou Rawls op 24. Eén plaats hoger op 23, maar wel hier binnen. Supertramp en Give a Little Bit.
2: Oude zand leed door je hand.
1: Vultura op 22.
3: I picked a fine time to leave me, Lucy.
1: Lucille van Kenny Rogers op 21.
4: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: onverbrekelijk verbonden aan de zomer van 1977. Smokey, It's Your Life. Casey and the Sunshine Band. Je hoort ze regelmatig voorbij komen hier bij Nostalgie Plus. Ze scoorden ruim 10 grote hits, waaronder Keep It Coming Love. En deze slogan wordt maar liefst 30 keer gebruikt in het lied. En dit, zo bleek achteraf, door een gebrek aan inspiratie. Toch werd dit een wereldhit. 2 in Amerika en nummer 5 bij ons in de Benelux.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: JC en de Sunshine Band op 19 en Keep It Coming Love. Dat is dadelijk op nummer 18, een oude rot in het vak. Hij is 80 jaar en hij gaat opnieuw op tournee. En zijn kleinkinderen die zeggen van opa, zou je dat nu wel doen?
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: De Flashback Top 40.

0: dat mag je wel zeggen hoor. De zomer van je leven. Het werd zomer Rob de Nijs, nummer 17. Daarvoor Rod Stewart op 18 met I Don't Wanna Talk About It. Nostalgie Plus, goedemorgen, bijna goedemiddag. Het is bijna 12 uur en ik heb nog een nieuwe binnenkomer. Op nummer 16 verwelkomen wij een belangrijke naam uit de stal van Tamla Motown. Het was niet Diana Ross, maar wel Gladys Knight, die de Jackson 5 met de piepjonge Michael ontdekte. Gladys Knight zelf scoorde diverse hits en nam in haar carrière ruim 40 albums op. In 2023 begon ze aan haar Farewell Tour, waarbij ze ook Antwerpen aandeed. Een beetje raar, want ze was nog nooit in haar lange carrière op Belgische bodem geweest. Het eerste en meteen laatste concert van Gladys Knight in België. Gladys Knight en de Pips, binnen op 16.
1: In de Flashback Top 40.

Dat zijn de Jacksons. 1 in Engeland en bij ons in het maandoverzicht van augustus 1977 op nummer 15 met Show You The Way To Go. En dan heb ik er nog eentje voor het nieuws van 12 uur. Boskijks, Lido Shuffle op nummer 14.

0: Shuffle van Boskijks uit zijn classic album Silk Degrees. Dadelijk het laatste uur van de Flashback Top 40. Maar het is nu 12 uur, tijd voor het nieuws.
1: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
2: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
1: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
3: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
1: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 24 graden. Ik heb voor jou de files opgelijst die langer stilstaan dan 10 minuten. Op de E313 Randst-Lummen is dat 39 minuten van Geel-West tot Ham. Het gevolg van een ongeval dat eerder vanochtend gebeurde. Op de Brusselse buitenring verlies je 19 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Zaventem. Op de E40 Brussel richting kust 17 minuten van Zwijnaarden tot Drongen. Antwerpse ring richting Gent 17 minuten van Antwerpen-Oost tot Kennedy. Op de Brusselse binnenring 14 minuten van Machelen tot Zaventem. En op de E19 Mechelen-Brussel tenslotte verlies je 13 minuten van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen.
4: Flashback Top 40
5: met Serge Haderman.
6: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Flashback.

1977 bestond de Veronica Top 40, terwijl de Nederlandse Top 40 12,5 jaar. En het werd gevierd met deze What Kind of Dance Is This van Veronica Unlimited, een Duitse groep. En het nummer werd geproduceerd door de Nederlandse producer Hans van Hemert. De plaats staat op nummer 13 in het maandoverzicht van augustus 1977. Dit is het laatste uur van de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus op zaterdagmiddag. De zomer van je leven, mag je wel zeggen. En we gaan eens kijken, want jullie blijven maar stemmen. En dat betekent minstens één verschuiving in jouw top 3. Van 2 naar 3, Johnny Guitar Watson. En van 3 naar 2, Dillinger. Running around my brain. En dit is de nummer 1. Baccarat houdt stand, maar zullen zij nog stand houden tot 1 uur? Dat hangt van jou af. Ben je niet akkoord met deze gang van zaken, met deze volgorde? Of heb je nog niet gestemd vandaag? Zeker doen, het kost niks en het is plezant tijdens de zomer van je leven. En het kan via onze app 0477 900 800. En ook via onze site.

0: De Flashback Top 40.
1: Smokey op nummer 20. JC and the Sunshine Band binnen op 19. Rod Stewart op 18. Rob de Nijs op nummer 17. En dan... Ladies Night and the Pips. Ze maken hun entree op 16 met Baby, Don't Change Your Mind. De Jacksons op nummer 15. Lido Shuffle van Boskijks op 14. Nummer 13 is voor Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Eén plaats hoger op nummer 12, Brotherhood of Man en Angelo. Ja, en daarnet nog Boney M. met Mark Baker op nummer 11 in de lijst.

0: Heb je ze herkend? The Guys and Dolls met Mamacita op nummer 10. De zomer komt uit je radio. En dat is zeer zeker ook het geval met de volgende notering op nummer 9.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, Imoweb!
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: de naam uit Volendam. BZN met de originele zangeres Annie Schulden nog. Sevilla staat op nummer 9. Oké, ik ga mijn bel erbij. Want, haha, het is tijd voor de hoogste nieuwe. In 1977 maakte Donna Summer met producer George Moroder het conceptalbum I Remember Yesterday. Met als thema de ontwikkeling van de muziek door de jaren heen. Elke song op het album vertegenwoordigde een bepaald decennium uit het verleden of zelfs de toekomst. De titelsong deed denken aan de stijl van de jaren 40. I Feel Love was dan weer het meest futuristische nummer. Niemand kon in 1977 weten hoe de muziek tijdens de 90s zou klinken, maar het team achter Donna Summer zaten er met hun voorspelling niet ver naast. Met I Feel Love legde de zangeres samen met Giorgio Moroder, maar ook Peter Belotti, zonder te beseffen, de basis voor de house- en techno-muziek. De hoogste nieuwe op nummer 8 heet I Feel Love.
1: In de Flashback Top 40.

Flash in the Pan uit Australië. Hey St. Peter op nummer 7. En ook dat blijf je associëren met de zomer van 1977. Als je op de weg zit, rij veilig, opgelet, want er wordt een Fleet-marathon gehouden. Die is vanochtend vroeg al begonnen en die loopt door tot zondagochtend. Niet alleen in ons land trouwens, maar in heel Europa. En let vooral op als je in de zone 030 rijdt. Hot Chocolate op nummer 6. Just

0: again. Nummer 6 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Augustus 77. Hot Chocolate and So You Win Again. Files van 10 minuten en langer op de Brusselse Buitenring. 18 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Zaventem. Antwerpse ring richting Gent. 18 minuten van Berchem tot de Kennedy. Brusselse binnenring 16 minuten van Machelen tot Zaventem. Op de E19 Mechelen-Brussel. 11 minuten van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. En ik heb er nog eentje op de E40 richting Kust. 11 minuten van Drongen tot Nevelen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De Flashback Top 40.
4: Nummer 5.
5: Approchez, approchez.

jouw top 3. De grote finale van de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Op deze gedenkwaardige, prachtige, zonnige zaterdagmiddag. Hier is nummer 3.

Guys and Dolls op nummer 10. Negen, Sevilla van BZN. En op nummer 8, de hoogste nieuwe, Donna Summer en I Feel Love. En dit was dus nummer 9. We waren even de tel kwijt. Sevilla, BZN. Flies in the Pan op 7. So You Win Again komt van Hot Chocolate. En ze staan daarmee op nummer 6 in de Flashback Top 40. Carlos op 5. Nummer 4 is voor Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie Baby. En dan de finale.

Zo net op nummer 2, Real Mother Fire van Johnny Guitar Watson. De man die stierf in het harnas. En dat gebeurde tijdens een optreden. Heel veel stemmen hebben wij vanmiddag binnengekregen. En een van de vele luisteraars die gestemd hebben, waarvoor hartelijk dank trouwens, dat is Vera van Uitsel. En die krijgt van ons een duo-ticket voor de bioscoop. En dat voor een film naar keuze met een partner naar keuze. Proficiat! Ja, en de aandachtige luisteraar die zal er ondertussen al zijn achtergekomen. Misschien heb je onze site al geraadpleegd ook voor de volledige Flashback 40. De nummer 1 komt uit Spanje, maar ook een beetje uit Duitsland. En daar werd het tenslotte opgenomen in 1977. Bijna letterlijk tussen de soep en de pataten. Maar wat een zomerhit. Nummer 1 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Die van zaterdag 8 augustus 2066. De nummer 1 in zomer 77 in augustus komt van Baccara. Yes sir, I can boogie.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bijna voor Neil Diamond, maar de Bellamy Brothers die maakten er een echte grote hit van. Let Your Love Flow. Your golden years. Komt er zo aan. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
6: Het lijkt wel alsof we terug te stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, we laten ons niet terug in de kast jagen.
5: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
7: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
5: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
8: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
5: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
9: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: Simon en Garfunkel, wat een duo, zoveel hits. Tot ze ruzie kregen, maar dat is ondertussen gelukkig ook weer bijgelegd. Het weekend, dat is ook een moment om alles even te resetten en op te laden. En dat gaan we weer samen doen. Jij en de grootste classics. 10cc, The Emotions en straks een Schotse band die gescamd werden door hun manager. Maar net dat zorgde voor hun succes.
1: Dit is Nostalgie Plus.
2: Your Golden Year.

0: luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

playlist bij Nostalgie Plus. Queen en Radio Gaga. Ja, dat is weer handen in de lucht en meeklappen natuurlijk. Maar eerst naar het prachtige Italië voor een strafverhaal. Lijkt wel een beetje op dat van Mr. Ripley. Daar ontdekte Middle of the Road dat hun manager niet was wie hij beweerde te zijn. Ze bleven noodgedwongen in Rome, namen studioklusjes aan, werkten zelfs eventjes met Sophia Loren en werden daar ontdekt door RCA Italië, het grote platenlabel. Ze stonden in Rome zonder geld en manager. En net daar begon het succes. Ja, je ziet het. Het kan altijd keren, ook naar de goede kant. Yes.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viske.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Jouw Golden Years.
7: Nostalgie Plus.

0: Dit is Nostalgie Plus. Welkom. Een bijzonder hitlijstrecord. Straks na Stevie Wonder.
1: Your Golden Years.
0: Nostalgie Plus.

En met haar 63 werd Kate Bush de oudste vrouwelijke solo-artiest ooit op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Ze nam dat record over van Cher, die 52 was toen Believe bovenaan stond. Zeg dus nooit, it's too late. Hier is Carole King.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: In de 90s, opnieuw een hit door Take That. Het origineel hoor je zo van Dan Hartman, Relight My Fire. Dat is echt de topdisco natuurlijk. Eerst het nieuws, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
6: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
5: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
7: De zomer van je leven.
8: Tony Talboom.

Elvis, die mag er altijd bij, hè, bij Nostalgie Plus. Straks een wereldhit die op het allerlaatste moment nog op de plaat glipte, was er dus bijna niet geweest. En als je hoort over welke classic het gaat, dan ga je dat bijna niet geloven. Komt eraan naar Mike Oldfield en een zomerhit van Julio Iglesias.

0: Gratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nog steeds al vol en thee.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Meer zomer in je radio zometeen met Gibson Brothers. If You Leave Me Now. Het haalde maar net de eindselectie van het album Chicago 10. Peter Cetera die schreef het toen de band nog één nummer nodig had. Op het nippertje dus. Want ja, dit had er dus bijna niet opgestaan. Hè? Kan je dat geloven?
1: Nostalgie+.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De zomer van je leven.

De zomertop 500, die ligt hier nog kraakvers in ons geheugen. En blijft nog even verder zingen in de zomervakantie. Zometeen met Zoekmachine Maldon. Ja, en dit voelt eigenlijk ook heerlijk mediterraans aan. Gérard Lenormand.

Verder met de eerste grote hit van de Doobie Brothers. Die werd geschreven op een klein slaapkamertje met een gewone akoestische gitaar. En dat was meer dan genoeg om dit pareltje te maken. Dat we allemaal meezingen nu. Listen to the music.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
10: Schat, die je kleine moet eten.
9: Onze kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Code Yellow!
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
17: Dank u, Immoweb!
18: Ze hebben de platenbazen en de geldschieters lang moeten overtuigen om het volgende nummer te mogen uitbrengen. Meat Love. Maar wat een classic. Your golden Paradise by the Dashboard Lights. Meteen na het nieuws. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Antwerpen is de Pride Parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
20: Er is vooral heel erg veel politie. In politiewagens, in anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
19: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: Van je leven.
21: Tony Talboom.

Door tientallen platenlabels geweigerd. Te lang, te gek, te overdreven, zeiden ze. 50 miljoen verkochte exemplaren later zag iedereen dat ze het fout hadden. Paradise by the Dashboard Light, Meat Love. En dan Paul McCartney. Dat is de volgende na deze van de Searchers. Ja.

En plots heel veel doedelzakken in je radio. Paul McCartney blijft toch altijd goed, hè? Een filmregisseur die zocht een dansnummer. En wat deed Madonna? Ze haalde gewoon een cassetje uit haar zak. En het was gefixt. Straks meer daarover. De grootste classics in de komende 10 minuten bij Nostalgie Plus. Die komen onder meer van John Miles. Music ga je horen. Father and Son van Cat Stevens. En eerst reggae van een meneer.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Nostalgie Plus in het weekend. En er is nog heerlijke muziek onderweg. Peter Frampton met een van de beste live songs ooit gemaakt. En John Paul Young, Love is in the Air. Aan dat nummer zit ook een grappige twist. Straks meer daarover. Nu verder met Madonna. Tijdens de opnames van Desperately Seeking Susan had de regisseur nog een sterke danssong nodig. Madonna, die had toevallig een cassetje in haar broekzak zitten met Into the Groove. En die belandde dan meteen in de film. Ja, zo ging dat toen.

0: Pro-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle of Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

Disco, geschreven door hardrockers, want de schrijver die had stevige banden met AC/DC. Ja, Hola the Rosie of Love is in the Air, dat ligt dan toch niet zo ver uit elkaar als je een beetje dieper kijkt. Even een zalig relax momentje nu met deze mooie zonnige ballad van Gloria Estefan. Ciao.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Die gitaarriff, die snelheid. Niemand kan het beter dan Dire Straits. Sultans Upswing. Your golden years. Dat blijft een parel. Nostalgie Plus. Eerst het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
5: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
4: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in de school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
6: De zomer van je leven. Tony Talboom.

When the rain begins to fall. Ja, dat blijkt al bijna een sprookje met deze hete zomer. Volgende week alweer een hete golf. Jermaine Jackson en Piazzadora die komen straks de bloemetjes water geven. Eerst Lulu, Peter en zijn Rockets. En dan hebben we ook nog een gitaarspelende kikker.

Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes,

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Heerlijk gestoord toch, deze van de Piglets, Johnny Reggae. Onderweg naar Gold van Spandau Ballet en nog meer goud met Marvin Gaye. Maar nu wandelt er een gitaarspelende kikker door je radio. Ja, je kent de iconische animatieclip nog wel. Draait rond een kikker met een gitaar die alle dieren naar het bal roept. En die kikker die werd zo een onverwachte ster van de 70s.

0: vuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog steeds al volonté.
3: This is a mussel van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Nostalgie Plus, straks met Cyndi Lauper, David Bowie, Fleetwood Mac, Boney M en nog vele anderen. En we houden dat goed gevoel van het weekend vast met deze van James Brown.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Goedemiddag. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
2: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
3: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
4: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
0: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
5: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
0: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Your

0: Goeie avond. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
2: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
3: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
4: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
0: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het beste uit de 60s, 70s.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: Goedenavond. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselot Delcroix is uiteraard blij.
2: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
0: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.

kaarten van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

rast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. Your golden year.